Ja, heerlijk werk van Ellen Alien. Ze is er weer. Alientronic is haar nieuwste album. En van dat album Alientronic hoorde u Love Distortion. En dat is allemaal nieuw verschenen op B-Pitch. Ellen Alien, heerlijke dame. En we gaan door met de dames. Wat dacht u van Ariana Paoletti? Niet onder haar eigen naam, maar onder de naam Volvox is zij DJ en muzikante. Dit is Becoming. En dat staat op de verzamelaar Berghain 9. Verschenen via Oostgoed Toon. Dit is Volvox. Hier bij X-Rated.

Zo, dat was lekker zeg. S.E.S. Gunver Rieberg. Jawel. Deze dame die kan het. Magnetic Force, dat is de nieuwe single die afkomstig is van het nieuwe album Entangled. Maar naar de winkel rennen heeft nog geen zin, want dat ding komt pas 28 juni uit. De single die is er al wel, die hoort u. En de rest van het album, die hoort u natuurlijk later ook terug in X-Rated. Aanstaande dinsdag is er een hele mooie avond te beleven in het Patronaat in Haarlem. Daar zal worden opgetreden door Big Brave en helemaal door My Disco. Daarvoor ga ik natuurlijk. Hun nieuwste album heet Environment. Dit is het geweldige Rival Color. Ruim aan voor het duistere, nare My Disco.

Welcome to Mata Suspiria Vision.

Witch House, kent u het nog? Ja, het genre bestaat nog steeds en de vaandel, de grootste vaandeldrager daarvan was altijd al Mater Suspiria Vision. En ze weten dat hoog te houden middels een nieuw album wat verschenen is, Scanners. En van dat album hoort u Albtraum der Zivilisation. Geweldig werk van Mater Suspiria Vision. En als je naar hun muziek luistert en naar hun video's kijkt, dan mag het duidelijk zijn dat ze hun inspiratie putten uit de Italiaanse cinema. En natuurlijk helemaal de film Suspiria, dat mag u raden. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu even alle aandacht voor het nieuwste album van Steve Moore. En dat is de synthesist van Zombie. Hij heeft een nieuw album gemaakt en nu eindelijk weer zijn soloalbum en niet een soundtrack. Hij heeft diverse soundtracks gemaakt, waaronder de film Mayhem. Maar nu is er eindelijk een nieuw album, A Beloved Exile. Daar werken een aantal hele fraaie mensen aan mee. Wat dacht u van Emel Batouli en Mahoudli, moet ik zeggen. En deze Tunesische zangeres die heeft onlangs nog opgetreden op het Le Guess Who Festival. En doet mee op deze prachtige track van Steve Moore. Your sentries will be met with force. Dit is de nieuwste van Steve Moore.

0: Kippenvel krijg je hiervan en het dringt helemaal in je door. Het nieuwste album van Fennis. Tot mijn ontsteltenis had ik daar nog maar één track van gedraaid. Nu de tweede, We Trigger the Sun. Het nieuwste album van Fennis heet Agora. En u kunt hem krijgen via Touch Records. Prachtig werk, ik denk het beste album sinds jaren van meneer Christian Fennis.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op de zondagavond. En dat duurt nog tot 11 uur. Daarna het derde uur X-ray. En dat wordt een piano-orchestrale X-ray met het nieuwste werk van Charlemagne Palestine. Maar we gaan het eerst eens eventjes over dat songfestival hebben van gisteren. Jazeker, ik heb ernaar gekeken. Echt waar, alle uren lang. En ik heb ervan genoten. En ik heb ervan ook bij gehuild van ellende. Maar het meest spraakmakende optreden, dat was toch wel die van IJsland. Ja, ik dacht dat het allemaal wel mee zou vallen. Maar wat een wanstaltige act was dat. Echt een act met waarvan je zegt van nou, hopeloos gedateerd. In 1983 had het leuk geklonken, maar het is nu 2019 mensen. En dan ook nog eens een keer met zo'n slappe SM-act aankomen. Die hebben kennelijk nog nooit Black Sun Productions by Coil gezien. Nou, anyway, ik ben eens de platenkast ingedoken en ik dacht, laat ik eens gewoon zo'n echt zo'n oude electro-EBM-kraker uit de kast trekken. Niet dat het erop lijkt, maar gewoon één waarvan ik zelf zeg, die heb ik grijs gedraaid in het verleden. En dat komt ook omdat ik mede in die tijd, midden jaren 80, ook DJ ben geweest en op heel veel van die, ja zeg maar, electro-EBM-gothic-achtige feesten heb gedraaid. En één feestplaat, die was er altijd blij bij, waar de hele zaal blij van werd. En dat was van The Invincible Spirit. De B-kant van Make a Device. Dit is Thomas Lütke, The Invincible Spirit, in de track Provoke You.

laatste snik. De laatste snik van de Tibetaanse monniken. En dat zijn niet zomaar samples. Opgenomen met de Tibetaanse monniken door Eraldo Bernocchi. Die zich bijgestaan weten door de coryfee Bill Laswell. Dit project heet Soma. U hoorde Fire Channels Me. En het is afkomstig van het album Hooked Light Rays. Dat album is alweer uit 1995. Maar wat een pracht zeg. Heel erg mooi werk van Soma dus. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Waar we het even gaan hebben over nog zo'n mooi concert. Wat eraan komt aanstaande donderdag. En dat is in Worm in Rotterdam. En dan zal er worden opgetreden door Jerusalem in My Heart. En Marta de Pascalis. En Marta de Pascalis is een dame die met heel veel analoge synthesizers aan het werk is. Het wordt een beetje vergeleken met de Berliner Schule, maar ze heeft een hele eigen stijl. Jerusalem in My Heart, die hoeven we verder natuurlijk niet te introduceren. Maar Marta de Pascalis, dat is sowieso al de moeite waard om te gaan kijken. Luister naar een prachtige track van Marta de Pascalis. It is Unspoken Mirrors.

Mooi werk hoor. Mandelbrot. Het nieuwste album Zeitsprong. En dat verscheen via Audiophob Records. Mandelbrot bestaande uit Barbara Teichner en Philip Münch. En die deden het weer op een nieuwste album Zeitsprong dus. U hoorde daarvan Mermaid. En we gaan eventjes terug in de tijd. En we gaan terug naar een land wat eigenlijk niet meer bestaat. Dat is gewoon Oost-Duitsland. Want we hebben nu natuurlijk gewoon Duitsland. Destijds in de DDR ontstond er de band Sandow. En die maakte weliswaar na het vallen van de muur het album Fatalia. Het doet in de verste verte wel een beetje denken aan de einstürzende Neubauten. Maar dat is helemaal niet erg. Dit is Das Loch en daarna Fatalia. Hier is Sandow.

Solitaire, leaving behind a night

0: verschenen op een eigen label, Mutant Jazz Meccano, vanuit alweer een flinke tijd terug, namelijk die revolutionaire dagen. Het album Those Revolutionary Days. En u hoorde Necropolis' and Poem Necropolis. Prachtig werk van Meccano. En daarvoor hoorde u de duistere klanken van Fragments. Dat werd opgenomen in samenwerking met Atra Ninia. U hoorde Even Fall. Dat staat op het laatste Fragments album Fratre. En daar staan tracks op die al eerder verschenen zijn, maar in een dusdanige kleine oplage dat u er geen fluit aan had. En nu dus wel. Zometeen derde uur en dat is X-Ray. En daarin speelt de piano een hoofdrol. Meerdere piano's, zelfs twee pianisten die tegen elkaar ingaan. En een orkestraal stuk waar de piano ook in flink in voorkomt. We hebben het in eerste instantie over het nieuwe album van Charlemagne Palestine. En dat wordt opgenomen samenwerking met R. Rose. En R. Rose kennen we onder andere ook van zijn bijdrage aan Soutek. En daarin maakt hij experimentelere techno. En dat hij nu deze kant op gaat is op zich heel bijzonder. Charlemagne Palestine, het nieuwe album heet The Golden Mean and Sheen. U hoort beide delen. Daartussendoor hoort u twee tracks van het album De Versailles Sessions van de Mexicaan Murkoff. Dat zometeen allemaal in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren weer en de reacties die ik van diverse kanten mocht ontvangen. Fijn dat u er weer bij was en het aangekondigde noodweer dat in oosten van het land parten speelde, dat is hier nog steeds uitgebleven, gelukkig maar. Want ik zit er eigenlijk niet zo op te wachten. U waarschijnlijk ook niet. Ondergelopen kelders, dat soort ellende. IJs, weder en onweer dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11, gevolgd door X-Ray. Voor nu, blijf bij de concertzender. Word vriend of donateur van de concertzender, want dat hebben we nog steeds hard nodig om ook volgend jaar in oktober het 25-jarig bestaan van X-Rated te vieren. Jawel, maar goed, dat is volgend jaar. Voor nu, tot volgende week. Hartelijk dank voor het luisteren nogmaals. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.

Fortran 5. En de duo begon eerder als I Start Counting, ook al bij Mute Records, net als deze. En toen ze genoeg hadden van Fortran 5, werden ze Computer. En in 2015 hadden ze er helemaal genoeg van. Dat is bijzonder jammer. Anyway, Persian Blues, de 1165, moet ik eigenlijk zeggen, Sound Clash System Mix door Fabio Parras. En hij is Sound Clash Republic. Fortran 5 aan het begin van In een Nieuwe X-Rated. Tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Het is moederdag vandaag. In het tweede uur draai ik een plaats voor mijn moeder. Maar natuurlijk is deze hele uitzending opgedragen aan alle lieve moeders. Overal ter wereld. Maar ook uw vaders, dochters en zonen zijn van harte welkom. Dit is het nieuwste album van Pie Corner Audio. Die blijft onder de huid kruipen. Hollow Earth. Dit is Surfacing. Dit is Pie Corner Audio. Dit is X-Rated. Fijn dat u er bent. Allemaal een hele goede avond.

Nou, dat was hypnotisch, niet? Ah, oh, heerlijk. Hypnotische Wellen van het album Hypnotische. Dit was Vloek 8, oftewel project van Daniel Herman. En ik heb het al eens gezegd, de eerste keer dat ik een track van deze draaide. Hij biedt hem aan op Bandcamp, geheel en al gratis. Dus zoek hem op en u kunt hem voor noppes binnenhalen. En dat is volkomen onterecht, want hij hoort daar gewoon geld voor te krijgen. Het is een geweldig album. Name Your Price staat erbij. Dat betekent ook dat je gewoon iets aan hem kan overmaken. Vloek 8. Heerlijk. Dit is van de verzamelaar Berghain 9. Daarop staat onder andere Genesis P. Orridge, Los Angeles Death Cult, wat natuurlijk gewoon Fatic and Shadow is, Ron Morelli, J.K. Flash van Godflesh, Alberich Merzbau en deze van Virile Games, Black Iron Prison.

Perrine Sauvia, zo heet deze dame, die zich La Fraîcheur noemt. Ze is in Berlijn woonachtig en maakte een nieuwe EP, de Weltschmerz EP. Heerlijk werk, u hoorde Quicksand van La Fraîcheur. En dat komt uit, of is inmiddels uit, bij Infiné Records. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En uw aandacht voor het nieuwe werk van Remy Strommer. Zijn nieuwste project heet Planet of the Art. En het is eigenlijk een soort ambient tribute aan Alan R. Perlman, Halton Arp en The Planet of the Apes. Een en ander wat op dit album staat is live uitgevoerd geweest. Onder andere bij de ruïne van Brederode. Wat een geweldige avond was dat. En ik weet dat omdat ik erbij was. Ik weet dat ook omdat ik daar de presentatie heb gedaan van het geheel. Een prachtige avond waar ook werd opgetreden door Wolfram Spura. Die overigens ook weer op dit album meedoet. Dat weer samen met zijn vriendin. Nou, wat een pracht allemaal. Heerlijk. Dit is het nieuwste album Planet of the Arps. En daarvan hoort u nu Escape from the Planet of the Arps. Prachtig nieuw werk van Remy Strommer.

Als u denkt, is die Ruusje nou helemaal gek geworden en maar 2 minuten draait van een nieuwe oude Klaus Schulze. Het spijt me, deze track duurt gewoon niet langer dan 2 minuten. Nou goed, 18 seconden. Rhythm Fugue staat op een soundtrack die is eindelijk is uitgekomen van de film Next of Kin. En die is oorspronkelijk gemaakt in 1982 door Klaus Schulze. En die muziek is nooit officieel verschenen. Nu dan wel. Maar om nou te zeggen van nou dat moeten we in huis hebben. Alleen de Schulze freaks moeten het in huis hebben. Want we komen niet verder dan 3 à 4 tracks die nooit eerder verschenen zijn. De rest is gehaald van albums als X, oftewel 10, Digit, Transceiver en dat soort albums. Maar goed, deze mocht er dan wel zijn en deze is nooit eerder verschenen. Rhythm Fugue, Klaus Schulze van de Next of Kin soundtrack. Nieuw op LP verschenen onlangs, eindelijk. En dat werd tijd. Goed, u luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we verder gaan met het geweldige werk van Caterina Barbieri. Haar nieuwste album heet Ecstatic Computation. En man, wat is dat een geweldig album. Vorige week draaide ik al Fantas van het album New Closest Approach to Your Orbit. 14 juni treedt ze op in het Corso Theater in Den Haag. En op 1 augustus, meen ik, ja, op het Dekmantel Festival. Ga haar zien. Waanzinnig werk van Caterina Barbieri. I'm going to go to the hospital.

Caterina Barbieri en haar nieuwste album Ecstatic Computation. Dat verscheen via Editions Mego. U hoort de Closest Approach to Your Orbit. Prachtig werk van Caterina Barbieri. En luistert naar het nieuwste album van ASC. Daar hebben we nog steeds veel te weinig van gedraaid. Het nieuwste album heet The Waves. Althans, het is niet zijn allernieuwste. Daarna is hij nog weer een verschenen. Maar het is in ieder geval de laatste op Silent Season. En dat album heet The Waves. U hoort ASC in Ocean Shadow. En even rustig op naar 10:00.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna X-ray tot middernacht. Laat die honden voor wat het is en gaat u zitten, liggen en vult een goede kelk, dempt de lichten en ontsteekt de kaarsen. Het is er inmiddels donker genoeg van voor de duisternis valt in. Eerst terug naar het gekke 1980 waar de gekste platen verschenen. Heel vaak van artiesten die één keer een singeltje maakten en daarna nooit meer. Zoals bijvoorbeeld Key D Me, Mother Is. En dat is natuurlijk voor moederdag. Jawel, Mother Is. En wat Mother dan is? Ja, op de B-kant staat Islamatic. Maar of moeder nou islamitisch is, dat weten we natuurlijk nooit, want het gezelschap bestaat niet meer. Die zijn ermee gestopt na deze single. Key Dimi. Dit is Mother Is.
3: What time did you get home from school today, Jojo?
4: Probably about around four, something like that.
3: Yeah? Mm-hmm. What was that I heard about you and that kid? What was going on there? What's happening?

lang is het weer even stil. Eigenlijk moet het heel lang stil zijn hierna. Man, wat een pracht. Abul Mogar van het album And We Are Passing Through Silently. A collection of songs reworked by Abul Mogar. Werkelijk kippenvel van A tot Z, dit hele album. En feitelijk heeft hij helemaal geen remixes gemaakt. Het zijn eigenlijk gewoon compleet nieuw ingespeelde versies van tracks die al eerder verschenen zijn. Deze track heb ik ook alles gedraaid in X-Rated. Maar dan in de uitvoering van Becoming Animal. En dat is dus de rework. The Sky Is Ever Falling, de Abul Mogar remix. Met natuurlijk de schitterende stem van Gordon Sharp, oftewel Cindy Talk. Waanzinnig, geweldig. Abul Mogar, dit album, ja, ik weet eigenlijk niet of je dit in een eindlijst kan opnemen, maar ja, het is natuurlijk een collectie remixes, dat hoort officieel er niet in, maar wat mij betreft, hij komt gewoon heel hoog. Laten we het daarop houden. Er staan nog veel meer fraais op, tracks op, zoals Aisha, Devi, Penelope, Trappes, Nick Nicely en Fovia Hex. Prachtig werk van Abul Mogar. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik zei het al, het is Moederdag. Eigenlijk is dit alweer de 12e keer dat Moederdag moeilijk is, aangezien dit de 12e Moederdag is dat mijn lieve moeder er niet meer is. En ik wil gewoon een plaat voor haar draaien. En dat is ook zo'n plaat waar je een traantje bij wegplinkt. En ik weet zeker, ik weet 100% zeker dat ze deze track echt helemaal geweldig vindt. Ik zei het al, de hele X-Rated is natuurlijk ook voor alle vaders, zonen en dochters. Maar deze is echt helemaal voor mijn moeder. En het toeval wil ook nog eens een keer dat deze band morgen en dinsdag zal optreden in Tivoli Vredenburg. Ik heb het over Dead Can Dance. Ik pink wederom een traantje weg bij Anywhere Out of the World. Van het album Within the Realm of a Dying Sun. Voor jou, lieve ma, dit is Dead Can Dance.

Schitterend. Mag wel zeggen, mijn favoriete Dahlia's Tear track. En misschien ook wel, nou niet misschien, ik denk ook mijn favoriete Dahlia's Tear album Under Seven Skies. Nu hoorde daarvan Fourth Sky bedoel ik, Convergence and Pointless. Dat scheen in 2007 via Toner Records. Prachtig werk van Dahlia's Tear. U luistert naar X-Rated op de concertzender nog tot 11 uur en daarna X-Ray. Nu hoog tijd voor de nieuwste van Thaipol Sandra. Voor uw nodige bijdrage voor een stukje avant-garde. Want als er iemand eigenzinnig bezig is, dan is het wel Thaipol Sandra. Al decennia lang maakt hij soloplaten die werkelijk met niets en niemand zijn te vergelijken. De hoes van de nieuwste, die mag er ook zijn. Dat gaat eigenlijk voor de prijs van de meest absurde hoes van het jaar. We hebben het over het album Practical Electronics with Thaipol Sandra. Natuurlijk hele lange tijd lid van Coil geweest. Brown Pillows, zo heet deze track. Hier komt hij, de nieuwste van Thaipol Sandra.

Sugar.

0: Wrongs of Spring. We hoorden natuurlijk de stem van Genesis P. Orridge, oftewel Psychic TV. Dit album bijgestaan door onder andere Larry Thrasher en The Angels of Light. Wrongs of Spring. Dat verscheen in 1996. U vindt het op het album Trip Reset. En daarvoor dus Brown Pillows van Thy Paul Sandra. De nieuwste die verscheen via Editions Mego. Practical Electronics. Het derde uur X-Rated komt eraan onder de nummer X-Ray. Zometeen tussen 11 en middernacht. Met een behoorlijk Pools rondje. Wat dacht u van Thomas Zawadzinski? U hoort twee tracks van het album Follow Me. Dat verscheen in 2008. Vol met gloedvolle elektronica. Daarna een album uit 2017. Het album Gravity. Gemaakt door Eugene K. Twee tracks hoort u van dat album. En X-Ray eindigt met een track van Konrad Kutsch. En dat is een track van het album Vita Contemplativa Litania. Ook dat verscheen in 2008. Dat zometeen, direct na 11 hier op de concertzender bij X-Ray. Volgende week, ijs en wederdienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Gewoontegetrouw. Tussen 9 en 11. En volgende week hebben we een feestje hier in de studio. Ik denk niet dat iedereen al weg is. Want inderdaad, Space Exposure, mijn collega Roel Jansen, die viert feest. Namelijk de 100ste Space Exposure komt eraan. Daarom volgende week niet om 7 uur, zoals u gewend bent, Sensenta. Maar Space Exposure is voor de gelegenheid een uur langer en duurt van 7 tot 9. En daarna dus van 9 tot 11 X-rated. Feest volgende week in de studio bij Roel. En X-rated, dat is altijd feest. Toch? Alhoewel de muziek dat niet altijd doet zeggen. Maak er een mooie week van. We schijnen eindelijk een beetje herfst te krijgen. Mooie zonnige dagen komen eraan. Geniet ervan. Volgende week is het vanzelf weer herfst. Tot volgende week. Maak er een mooie week van. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Wat een wereldtruck. Looking from a Hilltop. En u hoorde Section 25 afkomstig. Origineel afkomstig van het album From the Hip. En dit was een 12-inch versie. De mega mix die verscheen op de 12-inch Looking from a Hilltop in 1984. Te verschenen op Factory Records. Section 25. Ze leven nog steeds. Nou ja, ik bedoel daarmee niet te zeggen dat het een aantal leden zijn inderdaad wel overleden. Maar de band die leeft op zich nog steeds. Section 25 aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Even kijken, 29,8 graden hier in de studio. Dus de muziek die zal het moeten doen vanavond om wat verkoeling te brengen. Maar ja, af en toe gaat het er ook best wel stevig aan toe. Maar misschien krijgt u het wel heel koud van hele stevige klanken. Dit is in ieder geval redelijk nieuw werk. Het is een beetje aan mijn aandacht ontsnapt. In januari al verschenen, maar wat een geweldige single. Ik heb het over Acid 2 van Pie Corner Audio. En Pie Corner Audio maakte deze EP's in januari dus. Acid 1 en Acid 2. Dit is van Acid 2, de track Stegen Acid. U bent verbonden met de concertzender. Ik wens u allemaal een heel groot welkom bij X-Rated. En nog tot 11 uur vanavond. Fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is Pie Corner Audio. Dit is X-Rated.

Dusty Kid. En wie Dusty Kid is, ik ben er nog niet achter. Maar dat maakt op zich helemaal niet zoveel uit. Want Dusty Kid maakt gewoon een lekker opzwepende muziek. Zoals deze track Minesweeper die je hoorde. Het staat op het tweede gedeelte wat uit is gebracht. Een overzicht van het label Systematic Recordings. 20 Years of Systematic. En dat is een, dat zijn een aantal EP's die achtereenvolgens steeds worden uitgebracht. Ze zijn inmiddels dus bij deel 2 aanbeland en ze gaan ermee door tot het einde

van het jaar. Dusty Kid met Minesweeper. En nu oud en toch ook weer nieuw werk. We hebben het over Jimmy Tanner. Zijn album Zeekummies wordt opnieuw uitgebracht. En dat verscheen in origineel in 1994 via Pu. En u hoort nu de track Voix Mami. En dat staat dus op dat album. En dat wordt weer heruitgegeven via het geweldige Bureau B-label op 18 augustus. Dit is Jimmy Tanner.

En weer een track van de nieuwste van Sea Feel. Oei, dat gaat een heel fijn mini-album worden. Everything Squared. We hoorden al een eerdere track van dat album. En deze week kwam de track Hooked Paw tevoorschijn. Het nieuwe album, dat moet u nog even op wachten. Dat gaat 30 augustus verschijnen op Warp Records. Hooked Paw, Everything Squared is het album. En het label is dus Warp. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij twee lekkere, want dat hoort een beetje bij het weer, sompige dubs. Eerst van Be Visible. Be Visible is Peter Racic. En hij maakte de track Samo. En u hoort de Dubbing Sun remix. Het komt te staan op de Samo EP via Data Snacks te verschijnen op 16 augustus. Lekker dubben met Be Visible.

And this is the furthest I've been to creation.

verslavend goede track dit van Ghost Dubs. En Ghost Dubs is eigenlijk gewoon Michael Fiedler. En hij komt uit Duitsland. Ghost Dubs maakte het album Damaged op het label Pressure. En dat is het label van Richard Martin. Kevin Richard Martin, oftewel The Bug. En ja, die weet wel wat dub is. Harde dub en verslavend, tergend gaande, voortslepende dub. En zoals u dat hoorde ook in de track Dub Simulation van Ghost Dubs. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik heb even een hele leuke mededeling te doen. En daar zal de muziek ook aan aansluiten. Ik ben gevraagd om op 3 september aanstaande het voorprogramma te verzorgen van de band, de Japanse band Cornelius. Daar ben ik natuurlijk daar apetrots op. En zal daar met gepaste trots heel veel mooie platen op de draaitafel leggen tussen 7 en half 9. Voordat Cornelius zelf zal optreden. 3 september aanstaande in Paradiso in Amsterdam. Koop allen kaarten zodat het lekker is uitverkocht en u mij heerlijke biertjes komt brengen terwijl ik de mooiste plaatjes voor u ga draaien. Hier is Cornelius. Zijn laatste album stamt van vorig jaar. Dream in Dream. Dit is Dream in the Mist.

Ja, geboren in Parijs. Daarna naar Amerika verhuisd en vervolgens in Berlijn terechtgekomen. We hebben het over Nexia. Nexia gaat het album Exodus uitbrengen op 6 september aanstaande. Exodus heet het, Haunter is het label en hoorde de track Lineage featuring Racine. Schitterend nieuw werk van Nexia hier bij X-Rated. Met nu als laatste van dit uur nog andermaal een track van het geweldige album Nostalgia. Wat nieuw wordt uitgebracht op Bureau B van Heiko Malje en Julien Demar. Dit is Patience.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna heeft u nog X-ray tot middernacht. Het is warm, dus rol die boksen naar buiten. En ga de buren opvoeden voor de muziek die er toe doet. In het komende uur kunt u dat doen. En dan gaan we beginnen met helemaal terug te gaan naar 1978. Robert Rental, de in 2000 overleden Robert Rental. Met zijn compaan Thomas Lear maakte hij het fantastische album The Bridge. Maar daarvoor had hij ook nog geweldige singles, zoals de dubbelsingle Paralysis ACC. Vooral de track ACC heeft mij altijd bijzonder kunnen bekoren. Vandaar ACC van deze 7-inch, die in 1978 verscheen via Regular Records. Dit is Robert Rental.

Nou, dat zijn nog eens verkoelende klanken van William Basinski. En dat gaat nog 24,5 minuut zo door. Het volledige werkstuk Cascade vindt u op het gelijknamige album wat in 2015 verscheen. U hoorde ruim een kwartier van dit schitterende werkstuk Cascade. William Basinski hier bij X-Rated op de Concertzender. En X-Rated is ook een programma van uitersten en contrasten. Zoals het volgende werk, dat komt nieuw van Pharmacon. Margaret Chartiet is Pharmacon. En 4 oktober aanstaande komt het nieuwe album.

Maggot Maas uit. En Margaret als Pharmacon is furieuzer dan ooit in de track Wither and Warp. Niet rustgevend, maar wel om koud van te krijgen. Dit is nieuw werk van Pharmacon.

erg fijne bewerkingen van de band Cadaverous Condition. Een death metal band die behoorlijk wat artiesten heeft gevonden die tracks van hun onder andere hebben genomen. Zo werd de track Death Warmed Up onder andere genomen door Holy McGrail. Die hoorde u van het album Destroying the Night Sky. En verder hoort u op hetzelfde album bewerkingen van onder andere Nurse with Wound, Thypal Sandra, Controlled Bleeding, Nocturnal Emissions, Andrew Lyles, Colin Potter en nog veel meer fijne artiesten. Cadaverous Condition hier bij X-Rated. Verscheen in 2008 via Klang Galerie. En weer nieuw werk, en toch ook weer niet, aangezien het een soort twee verzamelalbums zijn van outtakes en oudere live-opnames en nog wat studiotracks die gevonden zijn op de planken van Trepaneringsritualen. Er zijn twee albums uitgekomen, The Totality of Death, Alpha en Omega. En vorige week draaiden we Alpha en we hebben al een track van Omega gedraaid. Maar nu andermaal een track van The Totality of Death Omega. Dit is Graveveert. Hier is Trepaneringsritualen bij X-Rated.

Wat een fantastische track van Deutsch Nepal. Oftewel Lina Baby Doll. Oftewel gewoon Peter Andersson. Maar Deutsch Nepal maakte het album Eroticon in 2006. Alleen al die stem van die man. En hij maakte ook fantastische muziek. Eroticon is het album en u hoorde Heart Bomb aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kon u luisteren naar Richard Béguin met Notion élémentaire de correspondance. Het staat op een verzamelaar Anthology of Experimental Music from Canada. En dat werd weer uitgebracht door Unexplained Sounds Group uit Italië. Fonkelnieuw werk van Richard Béguin. En daarvoor nog werk van Trepaneringsritualen uit Zweden. Van het album The Totality of Death Omega. Verschenen via het fantastische Cold Spring Records.

En dit is helaas alweer het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. De temperatuur is inmiddels gezakt van 29,8 naar 29,2. Dat is iets te weinig. Ik hoop dat het bij u thuis wat koeler is geworden met de muzikale klanken hier in X-Rated. Morgen kunt u helemaal uw lol op, want dan wordt het bloed en bloedheet met 100% luchtvochtigheid. Berg u dan maar. Maar dan kunt u in alle rust natuurlijk gewoon achteroverleunen met heel veel koude drankjes om u heen. Een ventilatortje die snort in de hoek en deze X-Rated in de herhaling gooien. Met heel veel moois. 17 tracks staan er voor u klaar. En daarna kunt u nog genieten van een X-Ray die je ook in de herhaling kan horen. En zometeen hoort u dus inderdaad X-Ray tot 12 uur. En deze keer is dat gewijd aan Temple Music. U hoort 4 tracks van het album Incompleteness van Temple Music. En dat verscheen in 2009 via Faria Records. En daarvoor hoort u nog een track die Nothing heet. En dat verscheen op een heel klein single cd'tje. Ook in hetzelfde jaar 2009 via het label Witte Dood. Temple Music, zometeen in X-Rated op de concertzender. En dat is een soort, ja, soort dark folk. Elfjes, dansende elfjes, folk, maar ook heel donker en heel speels tegelijkertijd. Zometeen, u hoort het in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Hou het hoofd koel de komende week. En nogmaals, gooi X-Rated in de herhaling. En andere X-Rated's kunt u ook in de herhaling gooien. En er is ook een X-Rated carousel die ronddraait als themakanaal. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen links en rechts en van boven en beneden. Dat doet altijd goed. Heb een hele mooie week. Houd het hoofd koel morgen. En wat mij betreft ijs, hitte en andere ellende dienen er. Is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11 hier op de Concertzender. En voor nu, dag.

0: backs.
1: X-rated.

We need freedom. En hoe waar is dat? En daarom op deze bevrijdingsdag. We need freedom van Antico. Uit 1991. Heerlijke, foute Italo. En zo hoort dat ook op deze bevrijdingsdag. Hartelijk welkom. U bent verbonden met X-Rated. En de concertzender. Alhoewel dat verbinden van de concertzender wel eens lastig zou kunnen zijn. De site ligt eruit. Ja, misschien zijn er andere mogelijkheden waarop u kunt luisteren. Gewoon de FM-band, ouderwetse radio en natuurlijk de app. Die de hoop dat die nog wel werkt. Wellicht is de site zo weer terug en ik ga gewoon maar door, want zo hoort dat. X-Rated is begonnen. Ik wens u allen een hartelijk welkom. Dit is The Future Sound of London. Hun nieuwste heet Yeag 2019. En ze hebben de track Yeag van het album Dead Cities zodanig onder handen genomen dat er 13 onherkenbare tracks voor terug zijn gekomen. Zoals deze bijvoorbeeld, A Sensation of Vagueness. Dit is The Future Sound of London. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Lekker, hè? Het ouderwetse geluid van Higher Intelligence Agency, oftewel Bobby Bird. En dit was Shift. Dit staat op een 12-inch, waar nog anderen fijne op staan, zoals Sun Electric en de track die ik vorige week draaide van Deep Chord. Die staat dus op een aantal 12-inches die dit jaar gaan verschijnen van het label Detuned. 10 12-inches om een 10-jarig bestaan te vieren. Dat is leuk, dat is mooi. Higher Intelligence Agency. Overigens, ik krijg overal van alle kanten te horen dat de site niet werkt. En dan de site weer wel werkt en dan weer niet en dan weer wel. Het is hetzelfde probleem wat ik hier heb. De ene keer doet hij het wel, de andere keer doet hij het niet. Nu doet hij het weer wel en ik hoop dat het bij u thuis zo langzamerhand ook weer is opgelost. Allemaal leuk hoor, maar dat internet tegenwoordig hadden we nog maar gewoon ouderwetse FM-radio's. Die deden het tenminste altijd. Zo heel stiekem is er een nieuw album verschenen van Ladytron. Daar is niet zoveel ruchtbaarheid aan gegeven en waarom weet ik niet, want het is een fantastisch album. Ladytron, de nieuwste. Dit is The Animals.

Shire.

Oh, lekker zeg. TRST. Onlangs nog gezien in de Bitterzoet in Amsterdam. Daar gaf hij een geweldig concert. TRST. Het nieuwste album heet The Destroyer One. En daarvan hoorde u Colossal. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender, waar volgens mij alle problemen verholpen zijn. Ik wilde bijna de kaartenactie die we in het verschiet hebben laten schieten. Want ja, dat heeft niet zoveel zin om kaarten weg te geven als niemand je kan horen. Nou ja, bijna niemand. Maar gelukkig, u bent er volgens mij allemaal weer terug. Af en toe krijg ik nog een melding dat de app het niet doet. Maar goed, we blijven het proberen. En in ieder geval, het merendeel schijnt terug te zijn. Dus kan ik u rustig gaan vertellen dat wij kaarten weggeven vanavond voor het geweldige concert. Ongetwijfeld geweldige concert, moet ik zeggen, want dat moet nog plaatsvinden. Dus ja, ik kan niet zeggen dat het nog geweldig is. Maar ik denk dat het geweldig wordt van King Midas Sound. Solitude is wat mij betreft een van de albums van het jaar. Die staat nu sowieso al op nummer... Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar in de top 3 staat hij zeker. Solitude van King Midas Sound, oftewel Roger Robinson en Kevin Martin, ook beter bekend als The Bug. Zij spelen aanstaande vrijdagavond in het Corso Theater in Den Haag. En zij worden vergezeld van een support act, Maria Somerville. En wij geven daarvoor dus kaarten weg vanavond. U kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van King Midas Sound. En nou maar hopen dat die mailbox het wel doet. Hè? Maar goed, dat merk ik vanzelf wel. Als er niemand mailt, dan ga ik ervan uit dat die niet werkt. En wat mij betreft gaat u gewoon uw gang en mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van King Midas Sound. Als u kans wil maken op de 2x2 kaarten die wij weggeven. Dus in totaal 4 kaarten. En dan is het nu de hoogste tijd voor King Midas Sound zelf. Want wat een album leverden ze af. Overigens moet ik erbij vermelden dat als u sowieso een beetje depressief bent of als u liefdesverdriet heeft, dan zou ik vrijdag niet gaan. Want het hele album handelt daarom. Een buitengewoon beklemmend en zeer indrukwekkend donker album van King Midas Sound. Luister bijvoorbeeld maar naar The Lonely. De mailbox gaat nu open.

Dat was Maria Somerville en All My People van het gelijknamige album. Zij staat in het voorprogramma van King Midas Sound. Aanstaande vrijdag 10 mei dus te bewonderen in het Corso Theater in Amsterdam. Den Haag. Aanvang 20:30. U kunt nog mailen naar bob.ruusje@concertcenter.nl onder vermelding van King Midas Sound. Daar heeft u nog precies, laten we zeggen, 17 minuten voor. 16 nu. Tot 10 uur kan u mailen naar het voornoemde e-mailadres onder vermelding van King Midas Sound. En King Midas Sound, dat wilt u zien. Her Body.

0: Zo, tot de allerlaatste snik. Letterlijk snik, want Solitude is echt een album van verdriet, van pijn, van beklemming, van woede. U hoorde Lies van het album Solitude van King Midas Sound. Zoals gezegd dus aanstaande vrijdag. Te zien in het Corso Theater in Den Haag vanaf 20:30. Met dit voorprogramma Maria Somerville. Nog 5 minuten om te mailen. En die minuten die gaan we nu vullen met het nieuwste album van Samuel Carriage en Taylor Birch. Samuel Carriage die kennen we normaal van een nogal behoorlijke recht door techno, lekker beuken. En Taylor Birch is een van de leden van Tropic of Cancer. Zij is de zangeres en gitarist, elektronica dame van Tropic of Cancer. Ze hebben samen een album uitgebracht die The Other heet via Downwards label. En Samuel Carriage heeft zijn techno beats helemaal naar de achtergrond gedreven. En daar een mooie, hele fraaie, inventieve elektronica sound voor teruggezet. Hun samenwerking hoort u nu in Transmission 1. Dit zijn Samuel Carriage en Taylor Birch.
1: You can hear me.

I don't know if you can hear me. I don't know if you can hear me.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in het derde uur onder de noemer X-ray. Waar we weer een hele fraaie selectie hebben gemaakt van nieuwe en wat oudere track. Goed, dat is straks eerst en nu uit 1985. En dat is omdat ze weer in Nederland komen optreden. Weliswaar pas op 26 mei. En dat is op een zondag, dus u mag van mij eigenlijk helemaal niet gaan. Maar misschien wilt u het toch zien. En ja, dan kan ik u niet tegenhouden. Severed Heads komt weer naar Nederland. Ze spelen op Lentekabinet. Dat is een soort techno-achtig, house-achtig festival wat gehouden wordt in Twiske. Bij Twiske in rond Amsterdam. Severed Heads treedt dus 26e op. En ik heb ze eerder gezien in Amsterdam in de Oedipus brouwerij, notabene. Daar stonden ze naast de biervaten te spelen. Of eigenlijk liever gezegd ertussen. Geweldig was het. Dus als u de kans heeft, ga ze zien. Dit waren ze in 1985 van het album City Slap Horror. Dit is Now an Explosive New Movie.

Oi, oi, oi, oi, oi, oi, wat een track zeg. Caterina Barbieri van haar nieuwste album Ecstatic Computation. Wat een genot dit, echt ongelooflijk. Caterina Barbieri hoorde Fantas. En dat is een nieuw album wat deze week is uitgekomen via Editions Mego. Geweldig, ga Caterina als het kan zien. Zij zal onder andere ook optreden op een avond georganiseerd door Rewire. Ook weer in het voornoemde Corso Theater. En bovendien is ze 1 augustus te zien op het Dekmantel Festival. Nou, als ik ergens vooraan sta bij haar Boegla Synthesizer.

provider of de site of wat dan ook. En nu werkt het wel weer, maar daarnet weer niet. Zo modderen we voort tot 11 uur. En ik hoop dat daarna in ieder geval X-Ray zal gaan starten en te horen is. En ik hoop ook dat de komende 3 kwartier te horen zijn. Want we hebben nu bijvoorbeeld op de draaitafel liggen het beste album van 2017 volgens X-Rated. En dat was het album van Fallus Dei. Ja, heerlijk zeg, het album Black Dawn. En ik heb daar bijna alle tracks van gedraaid op eentje na. En dat is deze, Starman. En het is eigenlijk een soort ode aan David Bowie. De saxofoon die u in het tweede stuk van deze track hoort, wordt gespeeld door Peter Brutsman. Dit is Fallus Dei.

Oh, wat heerlijk zeg. Oh, geweldig werk van Hadewig. En dat is het project van Peter Johan Nijland, alhoewel hij diverse coryfeeën, waaronder René Aquarius van de Dead Neanderthals, heeft verzameld voor dit werk. U hoorde Chimera van het album Welving. Peter Johan Nijland. En ik zie deze jongens eigenlijk wel staan op het Roadburn Festival volgend jaar. Maar goed, ik produceer dit festival niet. Nou, het is precies 10:30. Normaal de tijd die ik vrijmaak om de winnaars bekend te maken voor King Midas Sound en Maria Somerville aanstaande vrijdag 10 mei in Corso Theater. Dat zijn achtereenvolgens Jim Lichthart en Erwin Dorlijn. Jim Lichthart en Erwin Dorlijn. Jullie kunnen allebei plus één, dus aanstaande vrijdag, naar het Corso Theater in Den Haag voor King Midas Sound en Maria Somerville. En luister naar X-Rated op de concertzender. En ik moet natuurlijk ook wel zeggen, gefeliciteerd. Want ja, gefeliciteerd namens X-Rated, namens de concertzender, namens het Corso Theater en namens de voornoemde artiesten. Senso Destructo, zo heet het nieuwste album van Unica Zürn. En Unica Zürn bestaan uit twee leden, namelijk Steven Thrower. Hem kennen we onder andere van Possession en van heel veel werk bij Coil. En David Knight, en hem kennen we van onder andere Five or Six en Shock-Headed Peters. For the Dark Planets, dat hoort er nu van voornoemd album. Dat is nieuw verschenen op Dutch Records. Dit is Unica Zürn.

Afgelopen week was de documentaire The Potential of Noise te zien. Die ging over het leven en het werk van Connie Plank, de begenadigd producer die helaas ons ontvallen is. Deze documentaire was eerder te zien op het Grauzone Festival en dus afgelopen week op Arte. En dat was een heel fijn iets dat hij wederom vertoond werd. Connie Plank, het is een van de weinige dingen die vindbaar zijn waar Connie Plank ook zelf achter de instrumenten zit en ook zelf mee heeft gecomponeerd. En dit was Cluster, oftewel Dieter Möbius en Hans-Joachim Rödelius. En dit duo werd dus bijgestaan door Connie Plank op het album Cluster 2. Cluster 2, en u hoorde daarvan Plas. Het was geweldig om in die documentaire ook dit album voorbij te zien komen. Geweldig, Cluster. Dit is Shrine van het nieuwste album Celestial Fire. U hoort een gedeelte uit The Eye of Isis.

not even the dog. A day for the rubbish to dump.

0: De schitterende stem en elektronica van Robert Wyatt, heel vroeger van Soft Machine. Zijn album Donde Están, en u hoorde The Side of the Winds van dat album. Die stem van Robert Wyatt, echt zo verschrikkelijk mooi. Dit stamde uit 1991. Donde Están verscheen via Rough Trade Records. En deze prachtplaat markeert het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar er is een derde uur en dat is X-Ray. En dat is een Nederlands avondje. U hoort als eerste nieuw werk van Transtilla. En Transtilla is een duo bestaande uit Anne-Chris Bakker en Romke Kleefstra. En die twee kennen we van onder andere werk van Piep Chilling. In ieder geval Romke Kleefstra. En die komt dan ook later weer terug. Want na die prachtige Transtilla-track, die overigens Pasen heet, wat volgens mij gewoon Pasen betekent, dus ik deed eigenlijk deze track een week te laat draaien. Daarna komt Machinefabriek samen met Jan Kleefstra. En dat is weer de broer van Romke Kleefstra. En het grappige is, die track die heet Piep Chilling. En Piep Chilling is later weer de band geworden. En in die band werd zitting gehouden door Rutger Zuiderveld, oftewel Machinefabriek, Jan en Romke Kleefstra en Mariska Baars. En we eindigen weer met een track van Transtilla. En die track die heet Skura. Overigens hebben Rutger Zuiderveld, Machinefabriek en Mariska Baars ook een nieuw album. En dat heet O. En dat op zijn Frans, dus E-A-U. En dat album, dat hoort u binnenkort in X-Ray terug. Want ook dat is zeer de moeite waard. Maar zometeen eerst Transtilla, Machinefabriek en Jan Kleefstra. En wederom Transtilla. Volgende week is er uiteraard weer een nieuwe episode van X-Rated te beleven op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik hoop u aanstaande vrijdag te treffen in het Corso Theater bij King Midas Sound. Lijkt me gezellig. En volgende week zondag dus, ijs en wederdienende, weer een nieuwe X-Rated. Voor nu, heb een hele mooie week. Het blijft winter, dus houd dat winterdekbed maar op het bed, de kachel hoog en de kaarsen aangestoken. Deze uitzending, die overigens veel problemen kende met ontvangst, is hopelijk na te beluisteren. Checkt u dat de komende week. Voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

Dat was het Duitse duo Sion. En u hoorde de track Emerge. En dan Emerge 0. Het staat op de 12-inch Emerge. En die verscheen in 1995 via het sublabel van Basic Channel, Chain Reaction. Een heerlijk zomerse, zompige techno aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Ik wens u van harte welkom. Tot 11 uur is dit X-Rated en tot middernacht. Daarna X-Ray. Met het eerste uur natuurlijk heel veel nieuw werk. Zoals deze, die gaat pas uitkomen op 9 augustus. Van de Italiaanse dame Olympe. U hoort The Voice of the Night. En dat in de Woo York remix. En Woo York komt uit Oekraïne. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Ja, de snelheid zit er goed in bij Stef Mendesidis. Stef Mendesidis hoorde u met de track Nerve. Inderdaad, misschien een beetje zenuwachtig. Heerlijk, maar ik vind het heerlijke zenuwachtigheid. Decima is het album. Nee, 26 juli. Jongstleden verschenen. Het is een Griek woonachtig in de Oekraïne. Stef Mendesidis hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar de snelheid er een klein beetje uitgaat met Jack Rock. Het klinkt alsof hij herharde rock gaat maken. Wel nu, dat doet hij niet op het album Explorations of a Fourth Dimension. Dat gaat 15 augustus verschijnen. Hier is Jack Rock met Before.

Vorige week draaiden we een heerlijke track van Yeeg, oftewel Future Sound of London, die een track remixte van Drun. Vandaag was het de beurt aan Anders Ilar met een heerlijke, echt een hele fijne remix van de track Graviton. U vindt het allemaal op het album Graviton. En dat is een heel album vol met allemaal remixes van Graviton van Drun. En dat is allemaal verschenen via Touched Music. Prachtig. En wat helemaal prachtig is, alleen dat duurt nog even, is het nieuwe werk van Mono Lake, oftewel Robert Henke. Dat gaat pas 6 september aanstaande verschijnen. Er is één track die vast te horen is en die is vast heel erg fijn. En dat is Global Transport. Het komt te staan op het album Studio. Dit is de nieuwste van Mono Lake.

Bell, Terry, Marcel, Dan.

Er zijn al heel wat artiesten die ze hebben laten inspireren door de zogenaamde nummerstations, de number stations. Van die hele vreemdsoortige stemmen die uitgezonden werden op allerlei radiozenders, voornamelijk uit Rusland en Oost-Duitsland en dat soort plekken. Number stations, dit was een track van het nieuwe album van Heiko Malle en Julian Damar. Dit duo maakt het album Nostalgia en dat verschijnt via Bureau B. Dat is overigens nog niet uit dat gaat gebeuren. Even kijken, wanneer was dat ook alweer? Ja, op 6 september. En vandaag was het duidelijk een dag dat de Etna ging spuwen. Het is weer zover. De Etna die spuwt van alles de lucht in. En dat gaat op 30 augustus aanstaande wederom gebeuren. Want dan komt die Etna Sessions uit. En dat is het nieuwe album van Murkoff. Jawel, na Monolake nog zo'n grootheid die met een nieuwe komt. Die Etna Sessions gaat verschijnen via Facade Electronics. U hoort nu Val Delbove. Dit is de nieuwste van Murkoff.

0: Wat een geweldige track ook langer. Ook weer van A Clock DVA. Van het nieuwste album EXT Volume 1. Op Armcom Europe Ritsos Vera verschenen. Pardon, u hoorde Clock DVA met The Black Corridor hier bij X-Rated.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur is inmiddels al 2,5 minuut bezig. Maar dat mag de plet ook niet drukken. X-Rated nog tot 11 uur. Maar nu eerst terug naar 1981. We hebben het over Crispy Ambulance. En misschien heb ik het ooit alles verteld. Dat weet ik niet, maar anders nog maar een keertje. In het verleden, lang geleden, werd ik heel vaak gevraagd om achtergrondmuziek te verzorgen bij documentaires en actualiteitenrubrieken. En op een gegeven moment kreeg ik het verzoek om muziek te zoeken bij een volslagen geblakerd landschap na een inslag van een atoombom. Het waren hele ellendige beelden, zonder personen erop, maar gewoon een langzaam draaiende camera die de geblakerde aarde liet zien. Zonder geluid, dus dat moest van mij komen. En ik koos voor het tweede gedeelte van de track Concord Square, wat u vindt op de 12-inch Live on a Hot August Night. Nou, het is best nog warm, dus hier is Live on a Hot August Night. En als u benieuwd bent naar welk gedeelte, het is het tweede gedeelte van deze track. En in totaal duurt deze track 9 minuten. Dit is Crispy Ambulance met Concord Square.

Wat Traum ook doet, het is altijd goed. Waanzinnig werk van Traum. We hoorden een gedeelte uit het maar liefst drie kwartier durende werkstuk Grote Mandrenken. En dat is vrij vertaald eigenlijk de grote verdrinking van mensen. Dat is de zogenaamde Sint-Marcellus-vloed geweest. Dat is een ernstige verdrinkingsdood van een heleboel mensen, namelijk tussen de 25 en 40.000 mensen die zijn verdronken in de nacht van 15 op 16 januari 1362. En dat betrof landen als Nederland, Engeland, Duitsland en Denemarken. 1362, ook toen waren er al natuurrampen. Traum, Grote Mandrenken hier bij X-Rated op de Concertzender. Uit 2012. En nieuw verschenen, een overzichtswerkstuk. Twee albums van trepaneringsritualen. The Totality of Death. We draaiden al een track van het album The Totality of Beth Beta. Dit is van de Totality of Death Alpha. A Cold Cell, hoort u. Dit is trepaneringsritualen.

helaas maar kort bestaande project Memorandum. Memorandum maakte in 1989 de plaat Oh More. En dat verscheen via Cold Meat Industry. Memorandum, nooit verder gekomen dan één single, één LP en één compilatiealbum. En u hoorde No Pain or Pleasure hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar nu nog even de rust gaat terugkeren met nieuw te verschijnen werk van Mount Shrine. En Mount Shrine is helaas niet meer onder ons. We hebben het over César Alexandre en hij is helaas in 2021 overleden. En nu komen postuum de Mount Hibiki tapes uit. Heel erg mooi en gedragen werk van Mount Shrine. U hoort de schitterende track Azure.

En Wendy van Duxen was Neither World als duo. En het is eigenlijk een beetje stilletjes heen gegaan. Want ik kreeg van Robert Kolk, dank er daarvoor, kreeg ik de mededeling dat zij al een maand geleden is overleden. Het was inderdaad een beetje stilletjes heen gegaan. Terwijl ze toch prachtige muziek heeft gemaakt als Neither World. Je hoorde All God's Dogs van het album Alive with the Taste of Hell. En dat verscheen in 1996 via World Serpent. Rust in vrede, Wendy van Duxen. En hiervoor kunnen we luisteren naar de nieuwste van Ten Horned Beast. En dat is het geesteskind van Christopher Walton. En Ten Horned Beast heeft een nieuw album, Capra Hirsus. En u hoorde Cup and Ring. En dat verscheen via Cold Spring. En daarvoor dus het prachtige postume werk van Mount Shrine. Hier bij X-Rated. En zometeen is er natuurlijk X-Ray na 11 tot het duistere uur van middernacht. En het is inderdaad een hele duistere X-rated. Controlled Bleeding hoort u zo. En met de leden Paul Lemos, Guy Lones en de zangeres Trang. En zij drieën vormden Controlled Bleeding op het album The Poisoner. En dat verscheen in 1997. Zometeen integraal te horen in een nieuwe episode van X-Ray tot middernacht. En hoort u, het is inderdaad een hele donkere. En daarmee doen we ons best om een beetje de zomer te verjagen, denk ik, met de komende klanken in X-Ray. Maar dat gaat op zich niet lukken, want het wordt weer lekker zomers deze week met dinsdag heet 30 graden. Dus we wensen u een hele mooie week. Dank voor het luisteren dan naar deze X-Rated. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen van alle kanten. Dat doet nog altijd heel erg goed. IJs en weder en hitte dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En wat mij betreft, blijf gewoon bij X-Ray. Blijf bij de concertcenter. Blijf bij de muziek die ertoe doet. Een hele mooie nacht. Tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: X-rated.

0: Paradise Connection van het album Paradise Connection. En Paradise Connection is Boris Blin. En hij maakte deze geweldige LP, deze geweldige track in 1995. Paradise Connection met Long Bass Glider on Solstice. En dat aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Allemaal een bijzonder goedenavond. Fijn dat u er allemaal bij bent. We krijgen de mooiste tracks van toen en nu. En dat allemaal tot aan 11 uur vanavond. Met nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Maar nu eerst even de versnelling omhoog. De versnelling die gaat voluit met Source Code. Das Licht der Welt. En Source Code brengt dat ding uit op 7 juli aanstaande. Staat op een verzamelaar NKR. Volume 01 en NKR staat voor New Kids Records. Dit is Das Licht der Welt. Dit is Source Code. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.
1: Ich habe euch gesagt,
2: ich bin das Licht der Welt.

Gimener, die heeft een album uitgebracht, Movement. En daar zijn nu ook remixes van verschenen. We draaiden ooit al een aantal weken geleden een track daarvan. En nu andermaal een track van die Movement remixes van Gimener. Je hoorde It's My Break. En dan de Rico remix van dat ding. Heerlijk werken dus van Gimener hier bij X-Rated op de Concertzender. En als we het dan toch over heerlijk werk hebben, dan even ruim baan voor heerlijke 10 minuten en 9 seconden lang. Een track met de juiste Plastic Man vibes van Anders Ilar en John H. Het is uitgebracht op het Tilburgse New York Haunted, het label van Vincent Koreman. Dit is de New York Haunted 334 inmiddels alweer. Dit is Anders Ilar en John H. met het geweldige Cometis. En dat staat op de Zalmoxis EP.

Black Dog Productions. Heerlijk zeg, van het album Bites. En Bites, dat verscheen alweer in 1993. En het is nu 2023. En dat ding wordt opnieuw uitgebracht door hetzelfde label, namelijk Warp Records. Black Dog Productions. En twee leden uit Black Dog Productions zijn ook Plaid. En deze track werd eigenlijk toegeschreven aan Plaid, namelijk Object Orient. Bites dus, opnieuw uitgebracht. En sla uw slag nu, mocht u het origineel niet in huis hebben. Het is meer dan de moeite waard. En wat ook meer dan de moeite waard is, is de nieuwste van Space Art. Die is al sinds de tweede helft van de jaren 70 actief. Het project van Dominique Perrier. En Space Art bestaat nog steeds, alhoewel er op een gegeven moment een flink jaad is geweest van complete stilte. Maar helemaal stoppen met muziek, dat was er niet bij. En er verschijnen weer nieuwe albums. Zoals de nieuwste, die gaat verschijnen op 14 juli. En die gaat komen bij Deserted Island Music, het label van Remy Stromer. En Remy die is gewoon bij mij thuis geweest om het nieuwe exemplaar aan mij te overhandigen. En daardoor de primeur van deze track die u nu kunt horen van het nieuwe album Personal Duty. Dat is Code Required. Dit is de nieuwste van Space Art.

een vrij unieke release. Niet vanwege de muziek, want die is prachtig en dat wordt wel meer gedaan, maar vanwege het label. Dit wordt uitgebracht op het label Knekelhuis. En Knekelhuis, dat is een label wat zich voornamelijk toelegt op, laten we zeggen, meer de electro-achtige kant van het spectrum. En nu komt het ineens met zo'n schitterende release van Kita. En Kita komt uit Melbourne. Een en ander verschijnt 6 juli aanstaande, dus gelukkig al lekker snel. Ceramic hoorde u, en dat staat op het gelijknamige album, mini-LP eigenlijk, gewoon EP. Alhoewel dit een behoorlijk lange track is. En Ceramic, dat gaat dus 6 juli verschijnen. Het heet ook Ceramic, dus een prachtige release van Kita uit Melbourne. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. En we zijn nog eventjes aanbeland bij een prachtige release die ook nog moet gaan verschijnen. Namelijk op 28 juli. En dat wordt gedaan door Eivind Leuning, Espen Reindersen, Romke Kleefstra en Jan Kleefstra. De laatste twee, die zult u ongetwijfeld al kennen. Als bijvoorbeeld Piep Chilling. Dit is Deude Masker en het komt te staan op It Deel 2. Een deel betekent dan niet deel, maar in ieder geval It Deel, want er is ook een It Deel 1, It Deel 2. Hoe dan ook, er gaat verschijnen dus 28 juli op het fantastische Moving Furniture Records. Hier zijn ze.

mooiste leven is het leven. Het spiet knisket in een derde masker. In de malk op een houten vlier. Wien in een smarge tobbe, verdiezen het kemmen van lang, treddige dagen.

schreeuwend.

0: serums. Draap het in een malke. Droog het eruit.
1: X-rated.
2: It is the night of the demons.
3: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-ray tot middernacht. Daarover straks meer, maar nu eerst terug naar 1982. Het Franse gezelschap Visible. Le jour se lève is de A-kant van de 7-inch Indicible Fréquence. En dat verscheen in 82 via Hawaii Records. Le jour se lève, een heerlijke track van Visible.

0: they leader of all the powers which belong to heaven. Amen.
1: En daar was die onweerslag. Oh, weer zo'n album wat de top 5 binnen dendert. Het past allemaal niet meer. Wat een mooie albums komen er toch dit jaar uit. Deze is van Nodding God. In a Foreign Landscape, hoorde u. En dat is een gratis cd-single die wordt gegeven bij het nieuwe album Play Wooden Child. Nodding God, oftewel David Tibet van Current 93... en Andrew Lyles van A Nurse with a Wound. Nodding God, vervreemdend tot op het bot. En helemaal geweldig. Nodding God hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verder gaan met nieuw en oud werk van Coil. Ja, Coil wordt een beetje uitgemolken. De planken worden leeggeschraapt om toch maar nog een beetje te verdienen aan al die tracks die nog op die planken lagen. Sommige dingen die moet je gewoon echt niet uitbrengen. Andere dingen die zijn best wel leuk voor de absolute verzamelaar. Zo is er nu het album.

All. En dat verscheen via Fantasy Enhancing, nieuw label rond Lee Norris. Helemaal fantastisch. Urban Meditation. En die heeft zijn naam natuurlijk ontleend aan het Urban Meditation project van Piet Namlook. En we blijven nog even bij Fantasy Enhancing. Want daar kwam muziek uit van de Pool Jan Jiskra. Hij noemt zich Modu. En zijn nieuwste heet MOD0203. En ook dat is een dubbelaar vol met heerlijke space. Getuige ook deze track, Aliath. Dit is

Zo, daar ben ik zelf net even iets te laat bij. Dat is jammer. Maar daar ben ik dan. Dat waren Dividental en Omne. En die maakte het album The In Sound From Way Out. Met een hoes die wel heel erg sterk doet denken aan Perry en Kingsley. Nou, daar hebben ze het inderdaad van geleend. In 1969 kwam die plaat alweer uit. Perry Kingsley. Veel mensen zullen ook The Beastie Boys zeggen. Maar die hebben het ook weer van Perry en Kingsley. The End Sound From Way Out, die verscheen nieuw op Carpe Sonum Novum. En u hoorde Boegla. En dan is het de hoogste tijd om... Nee, er gaat iets mis. Ik dacht al dat er iets mis ging. Ik moet het nog eventjes scherp zetten, dames en heren, jongens en meisjes. Zo gaat het met live radio. In een heel klein momentje. Zo. Zo zou hij het moeten doen. Ja, hij doet het. Heerlijk. We gaan de diepte in met ja, een soort geluid wat doet denken aan ja, een soort laag afgestelde drum en bass. Ook weer, ja, dat ook weer niet. Het doet me denken aan Vexed van vroeger met onder andere Rolly Porter. Het is in ieder geval diep en duister. Time is dit van het Poolse duo Dren. En daarvan... Het nummer Time komt van het album Time and Form. Het is Dren.

Ik heb het vast al eens eerder gezegd, maar dan zeg ik het gewoon nog een keer. Dit gaat zonder meer de eindlijst 2019 halen. Deze dame, och, helemaal geweldig. S.E.S. Gunver Rieberg. Haar nieuwste album heet Entangled en verschenen via Evian Records. U hoorde het prachtige Levitation. We hebben nog een kwartier over en 11 minuten daarvan die gaan gevuld worden door Albert Borkent, oftewel Lingua Lustra. Hij heeft een nieuw album op het onvolprezen label Data Bloom. Die heeft sowieso een worp van 10 nieuwe albums in één keer uitgebracht. Niet Lingua Lustra, maar Data Bloom. Vorige week hoorde u Yamaoka. Deze week is de beurt aan Lingua Lustra. Zijn album heet Emotive Motives. En dit is State of Mind.

0: Ja, dan toch echt tot de allerlaatste snik. Lingua Lustra, Emotive Motives is het nieuwste album dat dus verscheen via Data Bloom Records. Gehuld in een prachtig hoesje met een coverdesign gemaakt door Theo Rabou. En die tekent sowieso voor alle Data Bloom releases. De prachtige hoesjes. Lingua Lustra, en u hoorde daarvan de track State of Mind.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, 2 minuten te vroeg, maar dan hebben we 2 minuten extra duisternis, moeten we maar denken. Die is inmiddels aan het vallen daarbuiten. De tweede uur X-rated, nog tot 11 uur, daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Nu op de draaitafel uit 1982 op het label Plurex. Jazeker, kent u het label nog? En dat was destijds een subdivisie van Boutique Records. Plurex bracht diverse dingen uit, waaronder de 12-inch van A Blaze Color. Ze hebben 3 dingen uitgebracht. Een 7-inch, een 12-inch en een cassette. En die heten allemaal Against the Dark Trees Beyond. Waarom? Omdat ze eerst als bandnaam A Blaze Color Against the Dark Trees Beyond heten. Maar dat kon helemaal niemand onthouden. Dus hebben ze het maar in 2 gesplitst. Toen hebben ze zichzelf A Blaze Color genoemd. En alle releases die ze uitbrachten, Against the Dark Trees Beyond. Kunt u het nog volgen? Nou, ik wel. In ieder geval ligt die 12-inch, die ligt op de draaitafel. Dit is A Blaze Color, het project van Ludo Camberlin, die overigens helemaal uit de muziekwereld is verdwenen en ook niet wil dat de oude dingen opnieuw worden uitgebracht. Dus geniet ervan. The New Ones.

Ja, als die dronejongens nou de samenwerking aangaan, nou dan krijg je dit soort fijne resultaten. Traum is de samenwerking aangegaan met mede-droners Monocube. En dat heeft geresulteerd in het werkelijk geweldige album Contemplator Chili. En dat verscheen via Transgredient Records. Helemaal geweldig. U hoorde Precessio Equinoctiorum op zijn beste Latijn. Monocube en Traum. Vier lange, zeer intense tracks staan op dit album. Monocube en Traum. Binnenkort natuurlijk nog meer in X-Rated te horen, want geweldig. U luistert inderdaad naar X-Rated op de Concertzender. En het is vandaag 4 augustus. En dat is de verjaardag van Klaus Schulze. Hij is 72 jaar geworden. En het is tevens de sterfdag van Konrad Schnitzler. Hij verliet ons op 4 augustus 2011. Nou, laten zij samen met Edgar Froese nou de oprichters zijn van Tangerine Dream. En die nam in 1969 het album Electronic Meditation op. En dat album verscheen in 1970 op Oor Records. Daarom een ode aan Konrad Schnitzler en een ode aan Klaus Schulze voor de 72-jarige leeftijd gefeliciteerd. Dit is Auferstehung, oftewel Resurrection, Tangerine Dream van Electronic Meditation.

met de urgenten zo bewerkt bedacht, dat net die zijn wel ogen. Ja, zacht is ook de werst doen. Nu zacht werd de acht urgenten. Nou, mijn vader op het, jeet, zo snijdt je het schoen.

Ja, de grootste hitte mag er wel voorbij zijn, maar dat staat het draaien van de band This Heat niet in de weg. Dit stamt alweer uit 1979, het allereerste album uit 1979 inderdaad. Origineel verschenen via Piano Records. En dat, dit draaiden we overigens van een CD reissue, vandaar dat het zo ongelooflijk goed klonk, want het is werkelijk geweldig zoals dat klonk. Maar op de LP klinkt het ook nog geweldig. En ik heb het ook ooit nog eens een keer in 1980 in de Melkweg mogen zien. En ik heb zelden, toen stond ik vooraan geplakt. En ik heb zelden een organist zo ongelooflijk tekeer zien gaan met zo'n vertrokken grimas als toen. Geweldig. Tegenwoordig nog steeds levend als This Is Not This Heat. Natuurlijk op één lid na wat is overleden, helaas. En daarom heet ze tegenwoordig niet meer This Heat. U luistert naar X-Rated op de concertzender waar we een occulte binnengaan. Met de verzamelaar Mysterium Lunae, Requiem for the Invasion of the Moon. Een werkelijk heel erg mooi vormgegeven boekwerk met cd daarin, uitgegeven door Aurora Borealis Recordings. Daarop onder andere Burial Hex, en die hoort u waarschijnlijk volgende week in X-Rated. Verder nog Sutek Hexen en onder andere Ten Horned Beast. En deze van Hawthorne. Dit is The Curse, Piax Vya.

En dat was hem dan ook echt helemaal. Geweldig werk van nieuw, dus helemaal verschenen, van In Quantum. En dat was een track van het album Memory 417. En dat is nieuw verschenen via Cryo Chamber. X-rated op de concertzender waar we doorgaan naar Rusland. En dat is niet wat je noemt om vrolijk van te worden. Het zijn twee heren met gitaren en effectapparatuur. Maar oh, wat klinkt dit ongelooflijk mooi en diep. We hebben het over Pilgrim. Een en al melancholie. Het spat eraf in de track Soulitude. Dat verscheen in 2015 via Zillow Zobaton. Het eveneens Russische label. Dit is Pilgrim. Op gitaren.

En FP en de Doubling Riders, dat waren eigenlijk de Italiaanse versie van Tuxedo Moon, zo'n beetje. Die brachten in 1985 hun album Doublings and Silences Volume 1 uit. En u hoorde daarvan Doubled by the Sun. Auf dem Nil was het label waar het oorspronkelijk op verscheen. En alles, plus een cd's met allerlei rariteiten en extra's, is nu verschenen in een box. The World of the Doubling Riders. En dat verscheen via Spittle Records dit jaar. Of eigenlijk pas geleden verschenen dus. The Doubling Riders, en dit was FP en The Doubling Riders. En daarvoor hoort u de onheilspellende klanken van Amon. Tevens uit Italië. De heruitgave van het album The Legacy, en dat is The Innermost Legacy, met een tweede album erbij gevoegd. En van dat album hoorde u het indringende Ank Sen Amon. Dat was Andrea Maruti, oftewel Amon.

0: Zometeen het derde uur X-Rated. En dat is X-Ray tot middernacht. En toen ik deze X-Ray opnam, dat doe ik altijd wat ruimer van tevoren, toen was het bloed en bloed en bloed heet. Vandaar dat ik koos voor Waveform Transmission V1.0 1.9. En Waveform Transmission, dat zijn Rod Model en Chris Troy. Dat verscheen in 1996 via Silent Records, het label van Kim Cascone. Nu zometeen integraal in X-Ray. En die hitte, die denkt de deur maar bij. Het is sowieso niet koud buiten. Zometeen dus X-Ray tot 12 uur hier op de Concertzender. En daarna een nieuwe Dr. Klangen doen. IJs, weder en andere ellende dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Ray. Dit gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en de reacties via de diverse kanalen mocht ontvangen. Dat doet goed. Hartelijk dank. Maak er een mooie week van. Voor nu een mooie nacht. En blijf bij X-Ray eerst. U gaat pas na 12 uur slapen, want sleep is overrated. Wat mij betreft tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: X-rated.

Sommige platen zijn echt veel en veel te kort. Zoals deze van Afrohead, a.k.a. Felix the House Cat. In the Dark We Live. En dan ook nog eens een keer in de Dave Clark's 313 mix. Er staat op de 12-inch In the Dark We Live the Light in 1993. Verschenen op Bush Records. Wat een stamper, maar die zou toch echt 12 minuten moeten duren. Scheer je weg met je 4 minuten en 47 seconden. Maar goed, anyway, hij moest er eventjes in hoor, deze opener in X-Rated. Tot 11 uur is dit inderdaad X-Rated hier op de concertzender. En daarna heel veel fries in X-Ray tot middernacht. Maar eerst allemaal nieuw werk, waaronder straks een wereldpremière van een track. Daarover straks meer, maar nu eerst werk van Stef Mendesidis. En Stef Mendesidis is een Griek woonachtig in Oekraïne. Ik zou eigenlijk liever willen dat het een Oekraïner was die nu in Griekenland leeft. Dan heeft hij het een stukje rustiger. Maar goed, Stef Mendesidis heeft een album uitgebracht op het album Clockworks. En dat is het label vernoemd naar de eigenaar, namelijk Ben Clock. Het label dus Clockworks. Het album heet Decima. De track heet Kineo. De artiest heet Stef Mendesidis. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, dat is een fijn album. Het album van Drun. Drun is een Duits trio. En die hebben de track Graviton behoorlijk laten verbouwen door een ongelooflijk groot aantal artiesten. En dat is verschenen op het album Graviton Remixes. Ik hoorde de Yeag remix. Y-A-G-E. En dat zijn natuurlijk de Future Sound of London. Dus nog veel meer artiesten te vinden op deze Graviton remixes. Verschenen via Touched Music. Zeer de moeite waard. Digitaal zowel als op CD leverbaar. En wat nog moet gaan verschijnen en waar we ontzettend benieuwd naar zijn. Namelijk pas op 30 augustus gaat het nieuwe album of een soort mini-album verschijnen van Sea Feel. Een duo is het geworden. Nog steeds Mark Clifford en Sarah Peacock. Maar ze doen dus nieuwe dingen en daar zijn we allemaal heel blij mee. Tenminste, ik wel. See Feel. Het album gaat heten Everything Squared. Nog even wachten tot Warp Records op 30 augustus het album uitbrengt. Nu vast hoort u de track Skyhooks.

Misschien heeft u de desbetreffende uitzending gehoord, misschien ook niet. Maar ik heb een tijdje terug deze plaat gedraaid. En ik wilde toen heel graag u de uitloopgroef laten horen. Maar toen hadden we een pick-up die het nodig vond om af te slaan. Wel nu, de afslag is er lekker uitgesloopt. En daar zijn we heel blij mee. Daarom andermaal een track van Soviet France op de draaitafel. En dit gaat dus eeuwig door. Net zolang tot de plaat stuk is of de naald het niet meer houdt. U vindt het op het album Mono Miche, verpakt tussen twee Spaanplaten in 1983 uitgebracht door Red Rhino Records. Schitterend werk van Soviet France met Ben Ponton en Robin Story en nog veel meer muzikanten die helaas niet meer bij Soviet France zijn. De enige nog overgebleven lid bij Soviet France is nog Ben Ponton. X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij fonkelnieuw werk van 400 Lonely Things. En deze act die bracht vorig jaar het album van het jaar. Ik weet niet of het hem dit jaar ook gaat lukken. Maar je weet het maar nooit. Het album, dat moet nog uitkomen. The New Twilight. En in één track kunt u in ieder geval nu al luisteren. Nou, u kunt nog meer luisteren, want het digitale gedeelte is al uit. Alleen het fysieke gedeelte zult u moeten wachten tot 6 september. Dit is 400 Lonely Things met The Fifth Wind.

Allemaal een track van het geweldige nieuwe album Atalanta Fugiens. En je hoorde Rupe Cava van Camerata Mediolanense. Nieuw verschenen op Auerbach Recordings. Echt een schitterend album. Ik word er steeds verliefd erop. Eigenlijk, ja. Camerata Mediolanense aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar nog zo'n fantastisch nieuw album. Namelijk van MPC featuring Peter Bjergo. En die hoorde Coiling Despair. En dat staat op het nieuwe album Onus via het Belgische Consoling Sounds verschenen. En daarvoor dus een nieuwe track van 400 Lonely Things. Zometeen hoort u nog X-Ray tussen 11 en middernacht. En u hoort het niet zo voor de hand liggende werk van Richard Pinaas. We kennen hem voornamelijk als frontman van Heldon. En Richard heeft ook een heleboel soloplaten gemaakt, waarvan de eerste paar een groot succes werden, maar later een aantal obscuurdere albums die u wellicht niet zou kennen. En daar heb ik een blauwdruk uit proberen te maken. Zo heeft hij een album gemaakt met John Livingood, het album Cyborg Sally. Daar hoort u een track van. En u hoort een track die hij heeft gemaakt met Maurice Dantec en dat album Schizotrope. Verder nog de tracks van de soloalbums De L'un et du Multiple en Event and Repetitions. Zometeen allemaal te horen in X-Ray Richard Pina. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated en ook hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. IJsweder en hitte dienender is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. En het wordt inderdaad warm de komende week. Van het vieze, lekkere, vochtige weer dat je al je zweet begint op te komen, voelt op te komen terwijl je je pink alleen maar beweegt. Heerlijk, kijk er naar uit. Zomer in Nederland, het is eindelijk zover. Dus ga er maar van genieten en volgende week draaien we weer lekker herfstige klanken in X-Rated op de zondagavond vanaf 9 uur. Graag tot dan, blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. En voor nu, dag.

0: Max.
1: Ratings.

Weliswaar geen 30 graden meer, maar zomerser kan je het toch bijna niet krijgen. LSG. LSG, en dat is Oliver Leeb, 1994. En ik zag net op Facebook voorbij komen dat het een heel goed muziekjaar was. Nou, dat was laatst op Twitter ook al het geval. 1994 was inderdaad een absoluut topjaar voor muziek. En dat blijkt ook wel weer uit deze geweldig werk. U hoorde de version 2 van A Blueprint. LSG opende daarmee de nieuwe X-Rated. Ja. Waar we gelijk heel erg hard van start beuken. Met van LSG naar LSD. Inderdaad, Process 5 is het nieuwste album van LSD. LSD staat dit keer niet voor de hallucinerende druk, maar voor de voornamen van de techno-groothelden Luke Slater, Steve Bicknell en David Sumner. Hun nieuwste dus heet Process 5. En dit is de track. Second Process. Nee, dit is de track Process 5 van het album Second Process. Ik word helemaal gek en dat al nu aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Heel fijn dat u erbij bent. Tot 11 uur is deze X-Rated voor u. Een hele goede avond.

rondje Adi Newton van Clock DVA. The Anti-Group was dit met hiervoor Soon. En de samenwerking tussen Adi Newton en Jack Dangers. En nu hoorde u The Future. Nee, The Future for Solid Coils. En dat werd gebracht door... Nee, sorry, ik ben helemaal verkeerd. Dat was de track die u ervoor hoorde. Nu hoorde u The Psychophysicist met de track Method of Constant Stimuli. En dat is Adi Newton in samenwerking met Paul Prudence. En deze vindt u weer op de sampler die is uitgebracht door Armcom. Heerlijk nieuw allemaal van Clock DVA grootheid. Adi Newton. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. 6 minuten te laat, maar dan zijn we toch eindelijk toe aan de winnaars voor de prijsvragen die we hadden uitgeschreven voor het Summer Special, de Grauwzone Summer Special, die gehouden wordt op zaterdag 20 juli op het strand tussen Scheveningen en Kijkduin. De winnaars die zijn Ton de Waal en Johan Zijlstra. Ton de Waal en Johan Zijlstra. Hoe het verder in zijn werk gaat, daar krijgt u deze week een mailtje over. Maar in ieder geval van harte gefeliciteerd namens de Concertzender, namens X-Rated, namens Grauwzone. En heel veel plezier op het strand. Nou maar hopen dat het weer een beetje meewerkt. Overigens, als het weer niet meewerkt, dan is er altijd nog een binnenpodium. Dus men is flexibel daar bij die strandclub Woosa. Goed. Mooi. En dat verdient een felicitatie nogmaals. En voor degene die naast het potje hebben gebist, ik zei het al, €22,50 is de entree. Op Vinyl on Demand komt er een box uit van Soviet France. Een gigantische box met 15 LP's erin. De platen die er te doen, die zitten er allemaal in. Zoals bijvoorbeeld ook het album Mono Misje. En dat is nog altijd mijn favoriete Soviet France. Uit 1983. Toen verscheen dit tussen 2 Spaanplaten. En u weet het, Soviet France, die stond beroemd om hun hoezen. Want behalve deze 2 Spaanplaten brachten ze ook platen uit met zilverpapier, cadeaupapier, asfalt, dakbedekking. Noem het allemaal maar op. Een jute zak hebben we nog. En nou ja, in ieder geval, dit zijn de 2 Spaanplaten. Soviet France met een track van Mono Michel.

Het uiterst indringende werk van Markus Zetterberg, oftewel Manifesto, het nieuwste album Hive. We hoorden First Rain. En dat alles om de regen van gisteren te vieren. Voor het eerst sinds weken regende het weer eens. Oh. En een korte track, of althans een gedeelte uit een track van de nieuwste album van Kloop. Dat geweldige album op Winterlight, Endless Motion. Het album Unpredictable Signs. Dit is Kloop.

0: Golgotha van het album Kidos. Met als ondertitel Reflections on Heroism. En de gastzanger was Patrick Legas. En hem kennen we uiteraard van de beginperiode van Death in June. En later in meer projecten waarvan de bekendste toch wel Sixth Come was. Patrick Legas. Golgotha aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor een te kort stuk, maar goed, we hebben al meerdere stukken gedraaid van Kloob. Nieuwste album op Winter Light. Het einde van deze X-Rated, maar er is nog een derde uur. Deze keer gevuld met Maine. Dat allemaal onder de noemer X-Ray tot middernacht. Maine, het project van Robert Hampson. En hij was ook de frontman van de band Loop. Maine, die allereerst een beetje post-rock-achtige dingen deed en later veel meer de experimentelere kant op ging. En die tracks, die hebben we nou juist opgenomen voor X-Ray. Zometeen twee tracks van het album Firmament 2. Dat stamt al uit 1994. We sluiten de X-Ray af met één track van het album Firmament 3. En dat was uit 1996. Maine dus zometeen na 11. Daarna veel meer moois op de concertzender, waaronder direct om 12 uur Dr. Klangendoem. Dus blijf bij de concertzender. Er is hier vreselijk veel moois te ontdekken bij het enige radiostation wat nog oog heeft voor muziek die ertoe doet zonder slaafs achter luistercijfers aan te hobbelen en aan een format vastzit daardoor. Vrijheid, blijheid, dat is de concertzender. Dus blijf ons steunen. Als u dat nog niet doet, dan is dat altijd zeer welkom, want wij moeten blijven bestaan. IJs, weder en andere ellende dienende is er gewoon volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Hartelijk dank voor het luisteren. Hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Heel fijn dat u er weer bij was. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Tot volgende week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Gisteren was ik aanwezig op het Strange Sounds from Beyond Festival op de NDSM-werf in Amsterdam. En daar werd op een gegeven moment opgetreden door een DJ-duo. Ook overigens heel veel mooie live-optrainers gezien. Maar de DJ-duo maakte een werkelijk schitterende overgang van een track die ik niet kende tot deze Chase van Giorgio Moroder. De zon scheen, het was werkelijk prachtig weer en ik had zoiets van ja, een zomerser kan je de X-Rated niet beginnen dan Chase van Giorgio Moroder van de soundtrack Midnight Express uit 1978 alweer, die hij samen met Harold Faltermeyer maakte. Giorgio Moroder, 78 jaar inmiddels en hij trad onlangs in april nog op in Paradiso in Amsterdam. En dat was vast geweldig. Ik was er helaas niet bij, maar dat moet wel memorabel geweest zijn. Giorgio Moroder aan het begin van deze X-Rated. Met vrij veel nieuw werk en dan nog straks één oude. Maar eerst nieuw werk van Kongs om Pax. Dat is de Schot Tom Schoenfield. Zijn nieuwe album Ways of Seeing geeft prachtige, heerlijke zomerse dubtechno te zien. Zoals deze Paris 5 AM. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, wat ontzettend lekker. Maar wel in de dubbele versnelling deze keer. Rod Model. U hoorde Reiki van zijn nieuwste album Captagon. Dat verscheen via Treasure Records. Trezor, moet ik eigenlijk zeggen. Rod Model nu echt in de versnelling. Harder en sneller dan ooit. Maar dat is niet helemaal niet erg, want dat mag ook wel eens. Het is namelijk niet altijd zo heet als nu. Het hitteplan is in werking gesteld. Het is 31,7 graden hier in de studio. En we gaan nu verder met helaas een triest bericht. Namelijk dat Philippe Zdar Serbonechi is overleden. Een noodlottig ongeval door uit een raam, een heel hoog raam, bijna aan het dak van een gebouw te vallen. Hij was een van de initiatoren achter de bands Cassius en Motorbass. Een goed moment om Motorbass weer eens tevoorschijn te halen. Het geweldige album Pansol, u hoort daarvan Idio. Dit is Motorbass. Rust in vrede. Philippe Zdar.

Het Italiaanse Ait met uitroepteken. Heerlijk werk van het album Romanticismo Ultra Transista. U hoorde Io Ballo da Solo van Ait hier bij X-Rated op de Concertzender. En we draaiden vorige week al een track en hij is inmiddels uit. Het nieuwe album van Klub, Danny Klub. Het album Unpredictable Science. Nieuw verschenen op Winter Light Records uit Haarlem. Geweldig nieuw. Verschenen dus net vers van de pers. Dit is de track Unreachable Realms. Klub.

Die Verschiffung ist für Weile in deinem Handel vor.

Wir sind die Menschen, die in der Zukunft leben.

Nicht für den Erfolg reicht.

Ja, ik weet het. Ik draai vaak Coil in X-Rated. Nog steeds de meest gedraaide band in X-Rated. Maar deze mag toch niet ontbreken. Bovendien is Bee Stings, die u net hoorde, pas voor het laatst op Kink FM te horen geweest. Dat is natuurlijk alweer een tijdje terug. Bee Stings, natuurlijk vanwege de Summer Solstice. U hoorde geweldig werk van Coil. En daarvoor hoorde u prachtwerk van Werkboend. MUZIEK

0: Werbund van het album Heit Abu. En u hoorde de titeltrack Heit Abu. En dat verscheen via Abraum Records. Werbund, dat is sowieso een buitengewoon mysterieus gezelschap. Je weet, of eigenlijk weet niemand, behalve Werbund zelf, wie daar nou echt achter schuil gaat. Er werd ooit gesproken van dat het een project zou zijn rond Felix Kubin met Uli Rehberg. Maar dat wordt weer tegensproken door anderen die zeggen dat het Asmus Teachings is in samenwerking met Uli Rehberg. Maar dat wordt weer tegengesproken door Asmus Teachings. En zo zijn we nog geen metertje verder. Maar in ieder geval briljant blijft het werk boend. En dat stamde uit 1992. En met Bee Stings van Coil is er een einde gekomen aan deze X-Rated. Maar u weet het, er is een derde uur. En vanwege het aanbreken van de zomer en sowieso de aankomende extreme hitteweek, heb ik besloten tot Summer uit te zenden. Een uur lang het prachtige werkstuk van Pete Nemluk. En dat verscheen in de Seasons Greetings serie. In 1995 verscheen deze in een zeer lage oplage op Fox Records. Pete Nemluk, Summer, zometeen integraal. Tussen 11 en 12 hier op de Concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Ondanks alle hitte, dat zal volgende week waarschijnlijk ook niet anders zijn. Want de hitte die op dit moment bezit heeft genomen van Nederland, die zal de hele week aanhouden. In ieder geval tot aan woensdag en dan voor de rest van de week een tweedeling in Nederland. Het noordwesten die komt er beter af. Het zuidoosten zal zwelgen om de hitte. Dus ijs, hitte en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw de zondagavond tussen 9 en 11. Nogmaals heel erg hartelijk dank voor het luisteren. En ook dank voor alle reacties die ik links en rechts mocht ontvangen. Houd het hoofd vooral koel. Kijk naar kwetsbare mensen om u heen als het sommige mensen te veel kan worden. Want dat kan zomaar met de hitte. Houd het hoofd koel. Luister af en toe een concertzenderprogramma. Hou het in ieder geval rustig deze week. Tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

much to my surprise.

heerlijke kruising tussen techno, acid en trance. Dat is Juno Reactor. Juno Reactor, het eerste album wat ze uitbrachten. En dat is uit 1993. Transmissions is dat album. En je hoorde Lunatic, Juno Reactor. Het project van Ben Watkins. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Straks alles over kaarten die u kunt winnen voor het Dutch Electronic Masters Music Festival, wat gehouden gaat worden in het Theaterke in Best op zaterdag 31 augustus. Maar eerst een nieuw werk van Alighted. Jawel. Alighted, en dat wordt Red Rain Mountain. Dat is een een track die uitgebracht gaat worden op Garden Broom. Ik dacht even dat het album was, maar het is het label. 26 juli komt die uit. Het is McLean Massimios. Dit is Alighted, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

erg fijne track van DEFTR. DEFTR met No Knock, No Doorbells. En dat komt te staan op het album Runaway. Dat gaat voorlopig nog niet verschijnen, namelijk pas op 30 september aanstaande. En DEFTR zijn twee heren, eentje uit van de Berghain en de andere is werkzaam bij Oost Good Tone. Nou, dat zijn twee Berlijnse zeer vooraanstaande dingen waarvan je zegt, ja, als die samenkomen, dan is het garant voor succes. En ook mooi, deze kracht van herhaling in No Knock, No Doorbell. En nu, heel nieuw werk wat ook nog moet gaan verschijnen, namelijk pas op 27 september, is het nieuwe album van Alan Sparhawk. Hij is van Low. En dit is zijn eerste soloproject na het overlijden van Mimi Parker, zijn partner in Low. Alan Sparhawk doet het hoe langer hoe meer met de elektronica. Wat mij betreft doet hij dat ook heel fijn. Zo getuigen ook de track Can You Hear. Dat gaat dus via Sub Pop verschijnen op 27 september. Het album White Roses, My God.